Gorstan Gurri. Lotipsi, Tingulanga de Junyu Yuzang. Nibet Gyungu. Josu Sin, Dos Nedu. Yunga.

Rangge ara dongje mo zhan be sheng yu de tong chu. Yine ka ba ge jie rang chi niu min du. Kan yi si ne rang shu ki nian bu tie mei wei sheng ge. Ro bu guo ya du ne. Nga lam san ji du qi ruo.